kale. Abakosa bagende maiso no kwire banyakula ngende ziko kana bagende maiso no kuliza Spice FM ngamba ke kora nike kikisinge ale kirebo kikira bo jonyo olimu olaigusimirirwe kale naiwe era sti otaku bietegereza baito ali happy